Dat was het laatste werk in deze Concertzender Live Nieuw Klassiek, de sonate in Viesklein van Robert Schumann, uitgevoerd door de pianist Florian Verwij. Meer gegevens over de gespeelde werken kunt u terugvinden op de Concertzender app en ook op de website concertzender.nl. Dit programma werd voor u samengesteld door Henk Hielkema.

Welkom bij de Concertzender. Dit is Bij de Tijd. De elektrische gitaar was tot in de vroege jaren 70 in de klassieke muziek non-existent. Wat logisch was, want de elektrische gitaar hoorde nu eenmaal bij de blendende genres jazz en vooral pop. Het probleem voor klassieke componisten was ook dat ze het instrument niet of nauwelijks kenden en dus onbekend waren met de klankmogelijkheden. Een van de allereerste voorzichtige verkenningen van muziek voor een elektrische gitaar kwam van de Amerikaan Morton Feldman, die in 1966 een stuk schreef voor zijn vriend Christian Wolff. Dat werk, met de veelzeggende, aarzelende titel The Possibility for a New Work for Electric Guitar, kwam overigens pas in 2002 boven water toen een bandopname opdook bij de digitalisering van een archief. Zo kon het stuk worden gereconstrueerd, want de bladmuziek ervan bestond niet meer. De enige bestaande partituur was in 1966 uit Christian Wolff's auto gestolen en nooit meer teruggevonden. In deze uitzending van Bij de Tijd drie voorbeelden van stukken met een elektrische gitaar. Te beginnen met een inmiddels beroemd stuk, Electric Counterpoint van Steve Reich. Tegen een achtergrond van vooraf opgenomen gitaren die repetitieve patronen spelen, speelt de solo-gitarist zijn eigen patronen. Luistert u nu naar Electric Counterpoint van Steve Reich, uitgevoerd door de jazzgrootheid Pat Metheny, voor wie het werk ook geschreven werd.

U heeft geluisterd naar Electric Counterpoint van Steve Reich, uitgevoerd door Pat Metheny. Zeer Amerikaans is ook de muziek van Stephen Mackey. Hij begon als gitarist in rockbands. Maar de bijbehorende groove-gerichtheid klinkt ook door in zijn klassieke werken, zoals in zijn concert voor elektrische gitaar en orkest, getiteld Tuck and Row. Hij werkte eraan van 1992 tot 2000. Gaat u luisteren naar Tuck and Row van Stephen Mackey, uitgevoerd door de New World Symphony onder leiding van Michael Tilson Thomas. De virtuoze solopartij wordt gespeeld door de componist zelf. Er zijn 4 delen: Anthem, Dark Caprice, Intrigue en tot slot Puff.

U luisterde naar Tuck and Roll van Stephen Mackie, uitgevoerd door de New World Symphony onder leiding van Michael Tilson Thomas. En de solopartij werd gespeeld door Stephen Mackie zelf. Ook Mackie's landgenote Julia Woolf heeft de elektrische gitaar in haar muziek gebruikt, bijvoorbeeld in het stuk Lick, dat met een beetje goede wil ook te beluisteren is als avant-garde rock. Hier is Lick, uitgevoerd door Bang on a Can.

U luistert naar de nacht van de Concertzender met muziek van klassiek tot nu. De volledige speellijst van deze aflevering vindt u in de gids op concertzender.nl of via onze app.

Dit is De Nacht met muziek van klassiek tot nu. Luistert u graag naar de concertzender en bent u nog geen donateur? Vanaf 25 euro per jaar bent u dat en helpt u ons deze bijzondere muziek te blijven uitzenden.

Dit is de nacht van de concertzender met muziek van klassiek tot nu. Te beluisteren in de nacht van zaterdag op zondag tussen 4 en 7 uur. En kijkt u voor de speellijst in de gids op concertzender.nl, ook te bereiken via onze app.

U luistert naar de ochtendeditie. Wilt u weten wat u daarnet heeft gehoord? Kijk dan op de pagina van dit programma op onze website of in de app.

Tot 10 uur is dit de ochtendeditie. Op concertzender.nl vindt u de volledige speellijst. Op die website vindt u ook informatie over hoe u donateur kunt worden, als u dat niet al bent. Vanaf 25 euro per jaar steunt u ons en helpt u onze programma's te blijven uitzenden.

0: U hoorde het werk Iberia van Claude Debussy, uitgevoerd door het Concertgebouworkest onder leiding van Eduard van Beinum.
1: En we gaan nu luisteren naar het concert voor orkest van Bartok, gecomponeerd in korte tijd tussen 15 augustus en 8 oktober 1943. De eerste uitvoering was op 1 december 1944 door het Boston Symphony Orchestra onder leiding van Sergei Koussevitsky, die aan Bartok ook de opdracht gegeven had. Dat kwam voor Bartok als een geschenk uit de hemel, want hij leed armoede. Hij was de nazi's ontvlucht, maar in Amerika werden zijn composities nauwelijks uitgevoerd en had daardoor eigenlijk geen emplooi. Bovendien werd hij nog ernstig ziek, een vorm van leukemie. De opdracht van Koussevitsky stimuleerde zijn creativiteit enorm. Hij componeerde zelf nog een paar andere substantiële werken, zoals het derde pianoconcert, sonate voor viool solo en zelfs nog het altviolconcert dat niet helemaal voltooid werd. De titel van de vijfdelige symfonie noemde hij Concert voor Orkest. Dat komt, alle secties van het orkest worden vooral ook solistisch behandeld. Zodra het werk in Europa gepubliceerd was, nam Eduard van Beinum het werk op in zijn repertoire. Het werd vanaf 1947 al veelvuldig uitgevoerd en altijd met veel succes, ook tijdens het festival in Edinburgh. De grammofoonopname stamt van 20 september 1948 in één enkele dag. Er zijn vijf delen. Introductie, het spel van de paren, dat wil zeggen steeds een afwisseling van twee blazers, elegie, onderbroken tussenspel, finale presto, een zeer virtuoos stuk waarbij Bartok gebruik maakt van de virtuositeit van de toenmalige Amerikaanse orkesten. U hoort wederom het Concertgebouworkest onder leiding van Eduard van Beinum.

en met het Concert voor Orkest van Béla Bartók, uitgevoerd door het Concertgebouworkest onder leiding van Eduard van Beinum, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Willem Brons presenteert. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.

U hoorde de derde symfonie van Sergei Rachmaninov, uitgevoerd door het Philadelphia Orchestra onder leiding van Rachmaninov zelf. Het volgende werk is Het Dodeneiland, opus 29, een symfonisch gedicht gebaseerd op een gelijknamige schilderij van Arnold Böcklin. Rachmaninov heeft toegegeven dat dit zijn meest geliefde werk was. Naast de derde symfonie en de bewerking van zijn vocalise voor orkest is het Dodeneiland een van de drie werken die Rachmaninov heeft opgenomen als dirigent. Hoe bijzonder het ook is om Rachmaninov te horen dirigeren, u moet het de programmamaker maar vergeven dat hij niet kiest voor de opname van Rachmaninov, maar die van Eugene Ormandy. Rachmaninov en Ormandy waren zeer goede vrienden en hebben samen veel concerten gegeven en heel bijzondere opnamen gemaakt van zijn concerti. De opname van Dodeneiland, die u zo hoort, werd gemaakt 5 dagen na Rachmaninovs overlijden tijdens een herdenkingsconcert voor de componist. In de toespraak vertelt Ormandy hoe groot het verlies is voor de muziekwereld, voor hem en ook voor het orkest waarmee hij zo dierbaar bevriend was. De puurste uitvoering van het Dodeneiland, vrienden die de componist door de golven van de muziek naar zijn laatste rustplek leiden.

Zo klonk het Dode Eiland van Sergei Rachmaninoff door het Philadelphia Orchestra. En dat werd gedirigeerd door Eugene Ormandy tijdens een herdenkingsconcert voor de componist. Dit was Schatgraven. Informatie over het programma kunt u vinden op onze website concertzender.nl. Deze aflevering werd samengesteld door Alexander Kraft van Ermel. Tot het einde van het uur hoort u Rachmaninoffs bewerking van zijn vocalise voor orkest, onder zijn leiding gespeeld door het Philadelphia Orchestra.

Dames en heren, hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van Opera Actueel op de Concertzender. Vandaag dus het tweede deel van de Holland Festival uitvoering van Falstaff van Giuseppe Verdi, die de Vara op 23 juni 1963 opnam in het Haagse Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen met het Concertgebouworkest onder leiding van Carlo Maria Giulini. Ik begin met het vierde tafereel in het huis van Ford, waar Falstaff zijn opwachting maakt bij Alice, Alice dus in het Italiaans, en dat uiteindelijk met een koud bad moet bekopen. In dit tafereel hoort u alle solisten, en dat zijn om te beginnen de sopraan Ilva Ligowe als Alice, de mezzosopraan Fernanda Cadoni als Mac, de sopraan Mirella Freni als Nanetta en de mezzosopraan Fedora Barbieri als Mrs. Quickly. Verder hoort u de stemmen van de bariton Renato Capecchi als Ford, de tenor Luigi Alva als Fenton, de bas Enrico Campi als Pistola en de tenoren Florindo Andrioli en Mario Carlin als Bardolfo en Dr. Caius. In de titelrol een van de grootste comedianten die ik ooit in een operatheater heb meegemaakt, de Turks-Italiaanse bas Fernando Corena. En het Concertgebouworkest staat dus onder leiding van Carlo Maria Giulini.

Che tocco! Che tocco!

en na dit vierde tafereel uit Falstaff van Giuseppe Verdi nu het vijfde tafereel. Maar vanwege het tijdgebrek kan ik u dat niet helemaal laten horen. Ik begin met de monoloog van Falstaff, die op de binnenplaats van de herberg met een glas warme wijn zit bij te komen van het koude bad dat hij genoten heeft, tot hij gestoord wordt door Mrs. Quickly, die hem komt uitnodigen voor een nieuwe ontmoeting met Alice die nacht in het bos bij Windsor.

En na het begin van het vijfde tafereel uit Falstaff van Giuseppe Verdi besluit ik deze twee uitzendingen met het complete zesde tafereel, beginnend met de aria van Fenton, wondermooi gezongen door Luigi Alva, even later natuurlijk de solo van Annetta met een hele jonge Mirella Freni en dan alle solisten in het ensemble daarna, eindigend met de befaamde fuga waarmee Verdi zijn operacarrière heeft besloten. Alles op de wereld is één grote grap. U hoort weer alle solisten die in 1963 aan deze Holland Festival uitvoering meewerkten, samen met het Concertgebouworkest onder leiding van Carlo Maria Giulini.

d'un soave passo. Alice, la mortiglia, vien, la mortiglia.

t'amo, io t'amo.

Oh, my God.

0: Arpon!
1: Ferdo!
2: Riforma la tua vita!
0: Fu

0: Die, noi,
1: no, si, oi, lor,
0: noi, tutti e due,
1: noi.

Ter afsluiting van deze juni maand met louter muziek van Giuseppe Verdi, geschreven in samenwerking met de librettist Arrigo Boito, hoorde u het laatste tafereel uit Falstaff in een opname die de VARA maakt in het Haagse Gebouw voor Kunst en Wetenschappen op 23 juni 1963. Fernando Corena hoorde u in de titelrol, Ilva Ligabue, Fernanda Cadoni, Mirella Freni en Fedora Barbieri waren de vier dames. Luigi Alva zong Fenton, Renato Capecchi Ford, Florindo Andrioli en Enrico Campi de beide knechten van Falstaff. Ja, en dan tot slot nogmaals, het Concertgebouworkest stond onder leiding van de onvergetelijke en unieke Carlo Maria Giulini, die in de jaren 50 en 60 verantwoordelijk was voor menige grote uitvoering in het Holland Festival, maar die we gelukkig ook heel vaak bij het Concertgebouworkest hebben kunnen horen. Alle namen kunt u natuurlijk weer terugvinden op www.opusklassiek.nl en op de site van de Concertzender. Ik neem nu afscheid van u. Ik wens u verder een prettige zondag en tot de volgende keer.

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren het komend uur naar een aflevering van Luister. En het thema van deze aflevering is Frans impressionisme en Russische mystiek. We beginnen deze aflevering met twee delen uit de driedelige Nocturne van Claude Debussy. Een werk dat hij componeerde tussen 1897 en 1899. Debussy liet zich inspireren door de impressionistische schilderkunst, vooral door de sfeerbeelden van Whistler. Elk deel roept een specifieke sfeer of impressie op. In Nuage hoort u de langzame, zwevende beweging van wolken. In Fête, dat schildert een uitbundig feest met een optocht die opkomt en weer verdwijnt. Debussy breekt met traditionele vormen en gebruikt kleur, harmonie en klank om stemmingen op te roepen. Waardoor Nocturne een belangrijk voorbeeld is van het muzikaal impressionisme. We gaan luisteren naar een uitvoering van dit werk door de Boston Symphony Orchestra onder leiding van Claudio Abbado.

We begonnen deze aflevering van Luister met een werk van Debussy, Nocturne, gespeeld door het Boston Symphony Orchestra onder leiding van Claudio Abbado. Daphne Chloé, suite nummer 2, is een orkestsuite samengesteld uit het gelijknamige ballet uit 1912, in opdracht gemaakt van Sergei Diaghilev voor het Ballet Russe. De muziek vertelt het slot van het verhaal waarin herder Daphne en nymf Chloé na vele beproevingen herenigd worden. De suite opent met een zonsopgang, gevolgd door een pastoraal liefdesthema, en eindigt in een extatisch ritmische dans, de danse générale. Ravels meesterlijke gebruik van orkestkleuren, ritme en dynamiek maken deze suite tot één van de hoogtepunten van het impressionistische repertoire. Hier is weer het Boston Symphony Orchestra met Claudio Abbado.

Ravel's Daphne et Chloé suite nummer 2 werd gespeeld door de Boston Symphony Orchestra onder leiding van Claudio Abbado. Pavane pour une enfant défunte uit 1899 is een vroeg werk van Maurice Ravel, oorspronkelijk geschreven voor piano en later in 1910 door hemzelf georchestreerd. De titel betekent Pavane voor een overleden prinses. Het stuk is geschreven in de vorm van een pavane dus, een langzame, statige dans uit de Renaissance. De sfeer van de muziek is stedig, elegant en melancholisch. Een mooi voorbeeld van Ravel's verfijnde stijl en zijn vermogen om met eenvoudige middelen een rijke, dromerige wereld op te roepen. Claudio Abbado leidt weer het Boston Symphony Orchestra.

En het waren de klanken door de Boston Symphony Orchestra onder leiding van Claudio Abbado. Ze speelde van Maurice Ravel de Pavane pour une infante défunte. Le Poème de l'Extase, componeerd tussen 1905 en 1908 van Alexander Scriabin, is een symfonisch gedicht voor groot orkest dat de innerlijke reis van de kunstenaar naar extase en spirituele eenheid verbeeldt. Het werk is sterk beïnvloed door mystiek en symbolisme. De muziek kenmerkt zich door rijke, dissonante harmonieën, chromatiek en het gebruik van het zogenaamde mystieke akkoord. In plaats van een duidelijke vorm of verhaal, ontwikkelt het stuk zich als een continue opbouw naar een enorme climax die de extatische bevrijding symboliseert. Het werk is een overdonderend voorbeeld van hoe Scriabin muziek inzette als middel tot spirituele uiting en markeert een overgang van laat romantiek naar modernisme. Voor de laatste keer hoort u de Boston Symphony Orchestra onder leiding van Claudio Abbado.

En zo besloot de Boston Symphony Orchestra, onder leiding van Claudio Abbado met een werk van Scriabin, Le Poème de l'Extase. Wilt u meer informatie over de muziek die we hebben uitgezonden, dan vindt u die uiteraard terug op onze site concertcenter.nl in de gids bij dit programma. En op die manier kunt u ook de informatie lezen via de app. Het programma werd samengesteld door Emiel Stoffels.

Fijn dat u luistert naar het programma Tussen Droom en Daad. Vandaag met muziek van de Franse componist Marie-Joseph Alexandre Déodat de Séverac. Hij werd geboren in het zuiden van Frankrijk en ging naar Parijs om te studeren. Daar ontmoette hij veel kunstenaars, waaronder Picasso en Braque, en kreeg hij les van onder andere Vincent Dindy en Albéric Magnard. Ook was de Séverac een tijd lang assistent van de componist Isaac Albéniz. Hij componeerde werken voor orgel, piano, koor en werken voor het theater. We laten u in deze uitzending een kleine doorsnee van zijn oeuvre horen. We beginnen met Peppermint Jette, een vals brillant de concert uit 1907, genoemd naar de liqueur met pepermuntolie van de gebroeders Jette. Naast een pianoversie bestaat ook een orkestversie. En deze hoort u nu in de uitvoering door l'Orchestre de la Suisse Romande onder leiding van Roberto Benzi.

Dat was de burlesque voor piano en orkest van Richard Strauss door de pianist Byron Janis en het Chicago Symphony Orchestra onder leiding van Fritz Reiner. We gaan verder met een van Strauss' toppers, Also sprach Zarathustra. De Straussiaanse combinatie van een zeer punctueel ritme, dramatische spanningsbogen in klassieke stramine en een wellustige orkestklank was Fritz Reiner op het lijf geschreven. Het resultaat is een van zijn beste opnamen, mede dankzij het Chicago Symphony Orchestra.

U hoorde Also sprach Zarathustra van Richard Strauss, uitgevoerd door het Chicago Symphony Orchestra onder leiding van Fritz Reiner. Opera's van Richard Strauss zijn helaas te lang voor dit programma, maar een gedeelte kunnen we wel laten horen. Hier is het slot van Der Rosenkavalier. De opname dateert uit 1949 en werd gemaakt in de Metropolitan Opera in New York.

Onder leiding van Fritz Reiner speelde het orkest van de Metropolitan Opera in New York het slot van Der Rosenkavalier van Richard Strauss. Tot zover In de Schijnwerper, dit keer gewijd aan de dirigent Fritz Reiner. Het programma werd samengesteld door Emmanuel Overbeke.

In deze laatste uitzending, in het kader van Matthews at 80, doorlopen we de groepen en samenwerkingen in de carrière van Ian Matthews. Zijn eerste bekendheid deed hij op als zanger van Fairport Convention. Maar daarvoor had hij al een typische beatmuziek-single opgenomen met het trio Pyramid. Dat had geen enkel succes, in tegenstelling tot een single van Matthews' Southern Comfort met hun bewerking van Joni Mitchell's Woodstock. Na het verlaten van die formatie en twee soloalbums verder richtte hij met longtime friend Andy Roberts de groep Plainsong op. We gaan luisteren naar een live versie van Spanish Guitar, een nummer van ex-Byrds Gene Clark, dat nooit op een studioalbum verscheen.

Lauwe Sommernacht van Alma Mahler in een uitvoering van de eerste mensen die deze zangcyclus op de plaat hebben gezet, Isabel Lipitz en Barbara Heller. Zometeen muziek van Annelies van Parijs. Tuning Time is het eerste portretalbum gewijd aan de vier orkestwerken van Annelies van Parijs, waarin haar kenmerkende stem in de hedendaagse Europese muziek tot uiting komt. Geïnspireerd door het spectralisme creëert ze stralende orkesttexturen die klankkleuronderzoek combineren met een heldere muzikale architectuur en een sterke dramaturgie. Dirigente Marit Strindlund merkt op: ik vind Annelies van Parijs een van de interessantste hedendaagse Europese componisten. Een unieke, individuele, artistieke stem schittert altijd door haar muziek heen. Nou, op die cd, opnames met het Koninklijk Concertgebouw Orkest, het Antwerpse Symfonieorkest, het Brussels Philharmonic en het Symfonieorkest van Vlaanderen, samen met het Estonian Philharmonic Choir. In de komende uitzendingen wil ik graag een van de werken met jullie delen. En vandaag gaan we luisteren naar haar concerto voor piano en orchestra. Een driedelige werk voltooid in 2022. Een wervelende compositie en uitdaging voor solist Jan Michiels en het Antwerpse Symfonieorkest. Hier is muziek van Annelies van Parijs.

Concerto voor piano en orkest van Annelies van Parijs. Volgende keer meer muziek van haar nieuwe cd. Een portretalbum van haar. Tuning Time is de titel daarvan. Gewijd aan vier orkesten van Annelies van Parijs. Zometeen muziek van Meredith Monk. Zij was ook hier in Nederland tijdens het Holland Festival voor een drietal concerten. En dat op 83-jarige leeftijd. Luister nu naar haar betoverende Liminal.

Tot slot muziek van de jazzgitariste componiste Ella Zirina van haar album Intertwined, Midsummer Visions.

Dat was het weer, luisteraars. Ik hoop dat je genoten hebt van dit programma Mona Lisa met muziek van vrouwelijke componisten. Mijn naam is Patricia Werner-Leanse, samensteller en presentator van dit programma. Tot de volgende keer. Dag.

Cencenta, een muzikaal vervolgverhaal. We gaan op zoek naar muziek met een lange spanningsboog. Elke aflevering verandert langzaam van kleur. En elke volgende aflevering begint waar de laatste eindigde. Zo ontstaat een muzikale keten met verschillende muziekstijlen.

Thank you.

Let's go.

Left Field, The Song of Life in de Lemon Interrupt remix. En Lemon Interrupt weet u waarschijnlijk als kenners, dat zijn stiekem de heren van Underworld. En aan het begin van dit uur, daar luidde de dom van Keulen, zoals die zo vaak heeft geluid in de kerstepisodes van Bob's X-Rated. Maar vanavond luiden deze klokken tot ons grote verdriet voor Bob zelf. U heeft het waarschijnlijk al gehoord, het internet is er compleet mee ontploft. En anders spijt het me dat ik het u moet vertellen, maar vrijdagmiddag kwam telefonisch het verschrikkelijke bericht dat onze lieve vriend Bob, onze radiogigant, onze ster van deze zondagavond, onverwacht is overleden. Op 67-jarige leeftijd, veel te jong nog voor iemand met die eindeloze energie, die aanstekelijke levensvreugde. Als u hem ooit in het live heeft meegemaakt, dan weet u wat ik bedoel. En u hoort het misschien aan mijn stem, het nieuws is ingeslagen als een bom hier. En het waren lange dagen, korte nachten. En ja, het verdriet is nog heel vers, maar we moesten snel beslissen. Het was vrijdag en er kwam een zondag. En wat gaan we doen met de zondag? Wat gaan we doen met deze uren? Voor de toekomst weten we dat nog niet. Het is nog compleet onduidelijk. Maar voor vanavond stond ik toch al op de rol om Bob te vervangen. Mijn naam is Harold Roeland overigens. Bob had me gevraagd of ik twee zondagen lang X-Rated voor hem wilde waarnemen, waaronder deze. En ondanks het verschrikkelijke nieuws wilde ik dat toch graag doen. Enerzijds om u als luisteraar een plek te bieden, maar ook domweg omdat ik dat Bob had beloofd. En ik wil graag de belofte aan mijn vriend gestand doen. Ja, een volledig doorwrocht in memoriam, een levensoverzicht, dat zal dit niet worden. Daar is het nog te vroeg, te snel voor. Dat komt hopelijk volgende week zondag op 5 juli. Daar wordt nu onder leiding van Stefan Koopmanschap heel erg hard aan gewerkt. Laten we het vanavond dan maar laagdrempelig houden. Laten we om Bob rouwen samen. Maar laten we ook vieren wat hij voor ons heeft gedaan. En laten we onderwijl maar gewoon doen wat Bob graag deed. Lekker plaatjes draaien. En misschien een beetje alsof het samen met hem is. Alsof hij er nog is, een laatste keer. Daarom daarnet dus geen dode lied, maar The Song of Life. Want Bob had een rijk leven. Hij genoot met volle teugen. En dat was precies wat hij in zijn laatste dagen gelukkig aan het doen was. De platenkeuze, ik draai vanavond voor u en voor Bob. Dus muziek waarvan ik weet dat hij het mooi vond. Muziek waarvan ik hem enthousiast heb zien opspringen in die ruim 8 jaar dat wij hier samen iedere zondagavond in de studio zaten. Ik ben met de hand langs de fysieke en de digitale platenkast gegaan en soms was het of ik Bob achter me hoorde roepen: oh ja, fantastisch! Dat had hij dan ooit eens een keer gezegd en dan hoorde ik dat meteen natuurlijk in mijn achterhoofd. En laten we ook, als mijn plaat wil starten, ja, laten we ook niet te zwaar beginnen. Geloof me, dat komt straks allemaal nog wel. In tegenstelling tot wat je zou denken,

aan de hand van Pop zijn muzieksmaak was die bepaald niet zwaar op de hand. Dus eerst maar eens deze van Cerebus, die in 2021 uiteindelijk nummer 1 in Pops eindlijst haalde en dan heb je heel wat bereikt. Dit is Toy 1338B. Welkom allemaal, u bent in zulke grote getalen aanwezig dat de website er net alweer uitgevlogen was. Dat doet goed, heel fijn dat u er vanavond bij bent. Dit is Cerebus.

Ja, zoveel muziek gehoord in zijn leven, zoveel concerten bezocht, zoveel platen in huis gehaald dat je er bijna niet meer kon lopen en al die platen van voor naar achter en op de kop gedraaid. En toch wist Bob altijd tot de laatste snik dat enthousiasme erin te houden. En ook van deze van Sankt Otten kan ik u uit eerste hand vertellen, stond hij hier door de studio te stuiteren. Ik had toen één track gehoord en Bob was dusdanig enthousiast dat ik hem heb aangeschaft, want als Bob dat zei, dan wist je dat het goed was. U hoorde Geweint wird nur zum Schloss. Schloss moet ik zeggen. En dat was Sankt Otten. Overigens mag dat weinen, dat mag ook eerder op de avond. Dat mag de hele avond door. Over goed gesproken, over goede releases gesproken. Bob die was een groot bewonderaar van Pete Namlook. Pete Namlook met zijn Fax label. En Bob was misschien wel de enige persoon ter wereld die alle, wat is het, 100 miljoen miljard uitgaven van dat label verzameld had. En volkomen terecht. Er is er eentje waar we het heel erg over eens waren. Dat is Silence, Silence deel 3. En dat is een pseudoniem van diezelfde Pete Namlook. U hoort het schitterende The Bottom of the Ocean.

Ja, hoe simpel en tegelijkertijd doeltreffend kan iets zijn. We hebben denk ik allemaal wel zo'n verhaal waar je een keer naar X-Rated zat te luisteren en dat je misschien net even niet helemaal aan het opletten was en opeens legt Bob me daar een plaat op waarvan je denkt, wat is dit? Dat was natuurlijk precies waar die dan op uit was. Ik was zelf een keer op weg naar het Hoge Noorden en ik zou voor het eerst in mijn leven de Poolcirkel gaan oversteken de dag daarna. Regen, wind, hagel, alles. En toen kwam Bob opeens hiermee aanzetten. Dat was Jeroen met Without Blood the Sun Darkens. En we hebben het er later nog vaak over gehad van waarom is dit nou zo geweldig terwijl het eigenlijk zo eenvoudig is. En dat zal altijd wel een mysterie blijven. Bob die kon dat, je opeens helemaal onverwacht uit het niets een soort knock-out kinderbakslag geven met zo'n prachtige plaat als deze dus van Jeroen. En daarvoor hoorde u in een blokje Silence met The Bottom of the Ocean. En in het midden natuurlijk Craven Faults. Die zat in Bob's eindlijst van 2020. En hij was destijds bepaald niet de enige die helemaal stond te stuiteren daarvan. Volgens mij stond de hele Crosslinks afdeling hier op zijn kop. Maar de kans is vrij groot dat dat ook weer bij Bob begonnen is. We gaan naar het tweede uur en als u later bent ingeschakeld, we rouwen vandaag dus om onze lieve vriend en collega, om de radiolegende Bob Rusche, die tot ons grote verdriet deze week is overleden. En ja, waar moet je beginnen? Dus laten we het tweede uur gewoon eens beginnen bij het begin. Want als u Bob regelmatig in het wild tegenkwam, dan is de kans vrij groot, bijna 100%, dat u het wel eens met hem over Klaus Schulze hebt gehad. En dan is de kans ook aanwezig dat u mogelijk de anekdote kent dat Klaus Schulze voor Bob was waar het allemaal begon. Dat Bob als jongetje, als klein Bobje, huiswerk aan het maken was thuis en dat daar opeens achter hem vanuit de radio Timewind van Klaus Schulze klonk. En hoe die meteen de volgende dag naar de platenzaak is gerend en dat heeft aangeschaft. Daar is de collectie begonnen en de rest is natuurlijk geschiedenis. Dus laten we die plaat nu gewoon eens op de draaitafel leggen. En in tegenstelling tot Bob's versie, die vast nog hagelnieuw oogt en alles, misschien een beetje grijs gedraaid, heb ik mijn editie ooit gekocht voor 2 euro in de kringloop en dat is ook wel eraan af te horen. De muziek is er niet minder om. Hier is Klaus Schulze met Beirut Return van de plaat Timewind.

0: U hoorde de live-opname nummer 9, Eat Outside. Grappige titel. Van het trio Eat. Raoul is hier bij ons. Kan je iets meer vertellen over jouw persoonlijke ervaring en verbinding met muziek in het algemeen?
1: Ik ben eigenlijk, al sinds ik klein was, kreeg ik al pianoles en ben ik al gewoon geïnteresseerd in muziek. Ik wilde vroeger eigenlijk bij de radio werken zelf.
0: Oh, leuk.
1: En dat leek me ook heel erg leuk gewoon. En toen zei mijn vader uiteindelijk van, waarom ga je niet zelf juist muziek maken? Dat had ik toen nog niet helemaal door, maar uiteindelijk vond ik dat toch ook wel leuk. Dus het zat er altijd wel in. En ik speelde ook vroeger dan veel in de kerk nog en later gewoon in bandjes. En dat vond ik eigenlijk heel leuk en zo leuk dat ik graag dit ook wilde studeren. Dus toen ben ik naar het conservatorium gegaan en heb ik piano gestudeerd. En dan wel piano, lichte muziek, dus veel improviseren, veel jazz en dat soort dingen. En eigenlijk wat ik dan leuk vond was, het werd steeds abstracter, zullen we zeggen. Dus ook de improvisaties werden abstracter. En na school begon ik dan ook zelf meer te schrijven. En dan werden ook in die zin de composities wat abstracter. En ook eigenlijk de geluiden ook. Dus in plaats van alleen maar gewoon piano, dat vond ik dan niet genoeg. Werd het ook elektronische geluiden. En eigenlijk ja, waar je maar geluid mee kon maken, om iets interessants mee te doen. Dat gebruikte ik.
0: Ja. Leuk, ja. Dat snap ik. Je begint met de piano. En ja, ik vind het interessant dat jij abstractie zegt.
1: Hè? Ja.
0: Wat bedoel je ermee? Wat bedoel je gewoon praktisch gezien? Dat jij niet geen liedjes meer speelt? Dat je geen bekende weggen volgt of zo in muziek?
1: Ja, dat is wel een goede vraag. Ik ben inderdaad, maar dat is nog wel wat later, ben ik inderdaad echt gestopt met het spelen van liedjes.
0: Mm-hmm.
1: Niet dat het niet leuk is, of niet mooi, of niet goed is. Maar er zijn al zoveel mensen die dat doen. En ik dacht, ja, als ik dat dan ook weer ga doen, dan is er nog iemand bij.
0: Juist. Ja.
1: En daar had ik het wel in die zin mee gehad. Hoe leuk het ook kan zijn. Maar ik wilde gewoon zelf echt wat anders doen. Dus inderdaad, niet echt meer liedjes spelen, maar gewoon ja, wat ik zelf bedenk. Zowel in compositie als in improvisatie. Maar ook dus de geluiden, die mogen wat minder logisch zijn voor mij. Het mag wat meer wringen. Het mag soms een beetje pijn doen. Of grappig klinken. Ja. Of wat dan ook. Maar er is meer dan alleen maar ritme en melodie en harmonie. Er is ook klankkleur. En ruis is ook, kan ook muziek zijn, zeg maar. Ja. En daar kan je zoveel mee doen. Dus dat vind ik heel erg leuk om daarmee te experimenteren eigenlijk.
0: Ja, leuk. Interessant. En hoe benader je improvisatie met het trio? Maken jullie van tevoren afspraken? Treffen jullie voorbereidingen?
1: Ja, de voorbereidingen zijn vrij individueel. Dus bij elke sessie bedenk je gewoon ieder voor zich van wat zal ik vandaag eens mee gaan nemen. De ene keer is dat een akoestisch instrument, de andere keer is dat een elektrisch instrument. En dan kijken we wat de ander meeneemt en daar gaan we dan gewoon mee aan de slag. Dus wat iedereen ook meeneemt, we moeten het ermee gaan doen. En we moeten het tot een muzikaal einde brengen, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: In dit geval was de voorbereiding wel van, we gaan met een, tussen aanhalingstekens, vierde muzikant spelen. Dus de omgeving. Dus dat wisten we, dat er zou zijn. Wat de omgeving zou gaan doen. Qua geluid, ja, dat weet je natuurlijk nooit.
0: Dat weet je niet, nee.
1: Dus dat is ook weer een mooie, chaotische
0: element,
1: ja,
0: hè?
1: Element, ja. Maar juist goed om mee te improviseren, zeg maar. In dit geval bereidde ik me voor om te kijken van hoe kan ik goed met de omgeving blenden. mengen, zeg maar, dat het wel anders is, maar dat het wel gewoon samen kan werken. Dus daarom koos ik voor sinestonen. En die dan te lagen, zodat je hele natuurlijke klanken eigenlijk hebt. En als je die dan mengt, dan is het toch vervreemdend, maar ook weer, het kan wel passen of zo. Het mengt heel goed.
0: Ik snap het. En natuurlijk wil jij ook een beetje voorbereiden. Het is niet een willekeurige keuzes, dus toch?
1: Nee. Improviseren is eigenlijk nooit echt willekeurige keuzes natuurlijk.
0: Aha, interessant, ja. Vertel. Want,
1: elke improvisatie, alles wat je doet, heb je waarschijnlijk alles een keer gedaan. Mm-hmm. Dus in die zin, kijk, improviseren. Hoe zeg je dat? Je wordt gewoon gedreven door je emotie, door je passie, zeg maar. En daarmee maak je de muziek. Maar het is altijd geïnformeerd door de kennis die je al hebt.
0: Ja, goed gezegd.
1: Het zijn niet mijn woorden.
0: Maar het is wel moeilijk om jezelf te verrassen dan. Op dit manier.
1: Ja, maar ook dat probeer je dus soort van te oefenen. Dat je wel verrassend bent en dat je probeert nieuwe ideeën te krijgen. Mm-hmm. En soms verras je jezelf gewoon met een ander geluidsbron of een ander instrument.
0: Juist.
1: Ja. Maar ja, goed, daar moet je nog steeds wel mee improviseren dus. En ook dat weer leren kennen van tevoren.
0: Juist, ja. Het is wel moeilijk om een nieuw instrument te gebruiken zonder dat je het van tevoren gaat een beetje oefenen of voorbereiden. Hoe werkt dat eigenlijk? Ja, je moet wel weten, toch? Ja, je moet geluiden kunnen maken. Ja, ik herinner me de eerste keer met jaren geleden met een modulaire synth. Ik heb het nooit in mijn leven eentje gezien toen. Hij zei, ik ga even naar de supermarkt nu even brood halen. Ik ben een half uurtje terug. Nou, spel maar mee. Gewoon, die is open. Ja, het is aan.
1: Ja.
0: Spel maar mee. Ik heb geen geluid kunnen maken binnen die half uur. ik zoekte wat moet ik doen om geluid te kunnen maken met dit instrument. En dat is een interessante ervaring met een bepaald instrument natuurlijk.
1: Ja, dat is heel herkenbaar.
0: ja, toch? Ja. En een laatste vraag. Wat is je creatieve proces? Hoe begin je iets nieuws, een nieuw project bijvoorbeeld? En hoe weet je wat elke keer het doel is van het project? Wanneer is het klaar en wanneer wordt het gedeeld met het publiek?
1: Ja, dat wisselt natuurlijk een beetje per keer. Over het algemeen gesproken, als ik een project heb afgerond, dan begint mijn hoofd pas weer open te staan voor nieuwe ideeën. Dus dan duurt het altijd eventjes en dan ga ik eigenlijk gewoon rommelen. Dus met mijn spullen rommelen, een beetje soort van improviseren. En op een gegeven moment denk ik van, hé, hier kan ik iets mee. Of hier wil ik iets mee gaan doen. En dan rommel je eigenlijk in het begin nog gewoon een beetje door, totdat je denkt van, oké, dit ga ik of opschrijven, of hiermee met dit gegeven ga ik improviseren. En dan ga ik het gewoon opnemen, zeg maar. Of uitwerken en dan later opnemen. Mm. Afhankelijk van wat het is. En wanneer is het klaar? wanneer je het hebt gemixt, maar wanneer is je idee klaar? Ik vind het zelf niet heel moeilijk om te zeggen, nu is het goed geweest. Het gaat niet per se beter worden op dit moment, dus dan is het gewoon goed.
0: Dan is het klaar.
1: Ja. En als ik een nieuw idee heb, dan komt er gewoon een deel 2.
0: Ja. En dus je wacht niet voor de inspiratie eerst, maar je begint te rommelen, zeg jij, vind ik een mooi woord.
1: Ja.
0: Brian Eno zei ooit dat kunst is hoe volwassenen spelen.
1: Ja.
0: En vond ik altijd, wauw, wat een simpel idee, hè? Want het is hoe volwassenen spelen. Rommelen is ook een mooi woord.
1: Het is gewoon een soort spelen.
0: Het is een soort spelen. En daar vind jij het idee, de inspiratie,
1: ja,
0: toch? Tijdens het spelen.
1: Ja, klopt.
0: En dat is dat vind ik bijzonder. Dat vind ik leuk, ja, ja, zo te denken. Ja.
1: Ja. Ja, het gebeurt natuurlijk ook wel eens dat je vanuit het ene krijg je weer een idee voor een volgend iets. Dat gebeurt natuurlijk ook wel eens.
0: Ja.
1: Maar goed, dan moet je daar alsnog eerst mee gaan spelen, mee gaan rommelen. Om dat gewoon uit te kunnen werken, zeg maar.
0: Ja. Nou, dat was het. Bedankt voor je tijd. Dat was de eerste aflevering van Lifeforms. Het werd gepresenteerd en samengesteld door Thanos Fotiadis. Bedankt voor het luisteren en tot volgende maand.

0: Dit is Bach & Co. met Hans Meerman en Govert-Jan Bach. Met Bach & Co. luiden we telkens de nieuwe week in van het radioprogramma Geen Dag Zonder Bach. En gaan we wat meer beschouwend te werk. Bespreken we muziek van Johann Sebastian Bach, familie en tijdgenoten. Maar we staan ook stil bij uitvoeringen en bij Bach-cd's die recent uitgekomen zijn. We doen dit op een iets andere manier dan u als vaste luisteraar van Geen Dag Zonder Bach van ons gewend bent. Bach & Co. is als het ware de bijlage bij de nieuwe afleveringen van deze week. Bovendien is deze aflevering ook als losse podcast te beluisteren.
1: Dag lieve luisteraars, welkom bij Bach & Co. Vorige aflevering zijn we begonnen met een klein uitstapje naar Mendelssohn. En de aanleiding was dat onze wijle collega Thijs Bonger heel erg hield van Mendelssohn. En dat het er nooit van gekomen is om een keer met Thijs over Mendelssohn te praten in deze podcast. Ja. We hebben zijn geliefde uitgenodigd om erbij te zijn. En zij had wat muziek via Thijs van Mendelssohn. En Thijs die hield heel veel van kamermuziek. Ja. We hebben toen samen een aantal afleveringen gemaakt over Haydn kamermuziek. En hij was altijd heel erg beslist in welk strijkkwartet wel en welk strijkkwartet niet.
2: Vooral de uitvoering bedoel je?
1: Ja, de uitvoering. Maar we zouden Mendelssohn tekort doen als we het alleen bij de kamermuziek zouden houden. Dus vandaar dat we nog een keer doorgaan op